de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que celle qui pour moi soupire. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu ne m'aimes pas. J'y perdrai le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrai qu'en mourir. Et ne pourrai qu'en mourir.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. ...en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

vrouw is vrij, u nederig dit verzoek verricht, omdat ik graag gerustgesteld wil zijn. Want de onzekerheid hoe het met mij afloopt, terwijl dag en nacht me moeft op de brein. Je moet met haar tijd voor het gerecht verschijnen, omdat ik de sporenweg niet goed heb bewaard. Een droeve ramp heb ik op me geweten, terwijl ik mijn plicht slechts even heb verzaakt. Ik smeek u bij voorbaat om gratie,

Ik doe mijn werk voor meer dan schamel weekloon. Mijn man is ook in dienst der maatschappij. Maar als het huis gezin zich telkens uitbreidt, dan komt het spook der armoede nabij. Als 14 monden dagelijks voedsel vragen, wanneer de zorg je moede ziel vermoord, ben je versuft.

Nooit zal ik die droeve dag vergeten, toen door mijn schuld, ja schuld, zo zegt de wet, die autobus met levensblijde mensen door een daverende sneltrein werd verplet. Het doodsgegil zal ik altijd blijven horen, dat gaat me nooit, nee nooit meer uit mijn hoofd. De zwaarste straf heb ik al reeds ontvangen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Weer hagel en windstoten, maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, Ziekenomroep.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: geluisterd naar
1: de Flevo Ziekenomroep.
2: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: nou pas op, zeg. Gefeliciteerd, want de plaat is afgelopen. Weg met je jongens naar huis. Zo de winter op naar de groep.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom, hè. Ja. Zijn we in koor bij de Flevolandse Omroep met als pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En ja,
1: jij doet de presentatie.
0: En jij mag de techniek doen.
1: Ik ga zoveel mogelijk techniek doen.
0: Ja,
1: ik doe mijn best.
0: Ja, nou goed zo. Hey, we gaan beginnen met een half uurtje country.
1: Juist.
0: Daarna hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ja.
0: Dus rond 8:30. Dus dan, we hebben weer een leuk aantal. Dank je wel, Rieke, onze verzoekje ophaalster. En na 9, ons tweede uurtje, hebben we een stukje cabaret. Verder omlijst met Nederlands product. En dan van 9:30 to 10:00 onze artiest van de avond. En dat is vanavond René Kars. Daar gaan we het over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Zo is het.
1: Zo is het.
0: Maar we beginnen met de... We beginnen met James Taylor. En hij is geboren als James Vernon Taylor op 12 maart 1948 in Boston in de staat Massachusetts. Hij is zanger en gitarist. In 1966 begon James Taylor met Danny Cortimer en Joel O'Brien de band The Flying Machine. Ze namen een album op, maar deze zou pas 4 jaar later na het uit elkaar gaan van de band uitkomen onder de naam James Taylor and the Original Flying Machine. In 1968, een jaar na het uiteenvallen van de Flying Machine, vertrok James naar Londen, waar hij een platencontract aangeboden kreeg door Apple Records. Later dit jaar kwam de LP James Taylor uit in Engeland. Om dit album weinig succes bleek te hebben, ging James Taylor weer terug naar Amerika. Begin 1969 werd hetzelfde album ook daar uitgebracht. En in februari 1978 won hij een Grammy Award voor het nummer Handyman. In mei 1995 ontving hij een eredoctoraat in de muziek van de Berklee College of Music in Boston. We gaan luisteren naar Fire and Rain.

We gaan verder met Annie Schilder, geboren in Volendam op 14 februari 1959. Ze is de voormalige zangeres van BZN, die een grote bijdrage leverde aan het succes van de band. Sindsdien was zij van 1976 tot 1984 samen met Jan Keizer het gezicht van de BZN. De eerste single was Mon Amour en dat werd meteen een grote hit. Daarna was de trein niet meer te stoppen. Een lange reeks van top 10 hits zouden volgen en in 1984 verlaat Annie de band om meer tijd aan haar gezin te besteden. Annie startte een redelijk succesvolle solo-carrière en in 1984 kwam haar eerste single uit zonder BZN. Ze heeft ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Mies Bouwman na 25 jaar weer opgetreden met Jan Keizer. Samen brachten zij Mon Amour te horen. Dit werd door de AVRO uitgezonden op 30 december 2009. En de reacties in de zaal, ja, die waren zo positief dat het duo besloot vaker op te treden. Op 24 september 2018 verscheen het bericht dat de duo eind 2019 voor het laatst op de planken zal staan. En op 26 december 2019 en 5 januari 2020 zond Omroep Max een tweedelig afscheidsconcert uit, opgenomen in de Jaarbeurs in Utrecht. We gaan luisteren naar De Eerste Keer.

Ray Price, die is geboren op 12 januari 1926 in Mount Pleasant in de staat Texas. Op 15 maart 1951 nam hij in Dallas, waar hij opgroeide, voor het eerst muziek op voor Columbia Records. Price, die raakte bevriend met countryzanger Hank Williams en verhuisde in 1952 naar Nashville. En brak in 1956 door met de single Crazy Arms. Het nummer kwam in de Billboard Hot 100 op de 27e plaats en stond 20 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst voor country songs. In 1968 verliet hij Nashville en kocht hij een ranch in Perryville in Texas. Hij trad ongeveer 7 jaar lang niet op, maar ging wel door met het opnemen van albums voor Columbia Records. Voor de Good Times leverde Ray Price een Grammy Award op. Zijn populariteit nam sinderoog af in de jaren 70, tot hij in 1980 weer succes oogste met het album San Antonio Rose, dat hij opnam met zijn vroegere bassist Willie Nelson. Price tekende een platencontract bij Dimension Records en scoorde in 1981 hits met I Don't Hurt, Me Half As Bad en Diamonds in the Stars. In de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 trad Price geregeld op in zijn eigen theater in Branson in de staat Missouri. In 1996 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville en in 2001 in de Texas Country Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar Ray Price met Invitation to the Blues.

0: als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met Sandra van Rijs. Geboren op 11 september 1964. Als Nederlands zangeres. Ze heeft ruim 35 jaar bühneervaring op binnen- en buitenlandse podia. Het country-genre draagt zij een warm hart toe. Ze is door het Nederlandse countrypubliek 8 uitgeroepen tot de Nederlands beste en favoriete zangeres. In Amerika schitterde zij voor 42 miljoen kijkers in de live uitgezongen tv-show Nashville Now. Als er in de Achterhoek ook nog een trein naar je vernoemd wordt, dan kun je gerust concluderen dat het goed gaat met Sandra van Rijs. Sinds een aantal jaren is Sandra ook een succesvolle zangcoach. Zij coacht onder andere jong, maar ook oudere zangtalenten. We gaan luisteren naar Let Us Try.

Gerard Schonebeek is een pseudoniem van Focko Kunstman. Hij begon zijn carrière bij Hydra en hiermee had hij succes met Marietje. En als het gras twee kontjes hoog is. In 1980 nam hij het solonummer De Lafaard van de Stad op. Dit is een bewerking van Kenny Rogers' hit Coward of the Country. Dit nummer kwam in week 18 van 1980 in de Nederlandse top 40. Het nummer stond er 4 weken in. In 2008 bracht Kunstman het album De Twijfel voorbij uit. Wij gaan luisteren naar De Straatmuzikant.

0: Welon. Geboren als Willem Bijkerk in Apeldoorn op 20 april 1980. Hij begon in 1995 en zong samen met Carlo en Irene in het programma Telekids, waar hij het refrein inzong van het nummer Harry de Hengst. Van jongs af aan was Welon geïnspireerd door de countrymuziek en hij drumde in de band West Virginia Railroad. Hij tekende bij EMI en mocht in Nashville een plaat opnemen. In 2001 woonde en werkte hij in de VS, waar hij ook optrad in de show van zijn idool Waylon Jennings. Wij gaan luisteren naar Back Together.
1: We don't say a word walking through this house. Nothing keeps us here.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ons allereerste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Meijer van afdeling GG 368. Ze wil graag horen van Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

En dan gaan we naar Set Fire to the Rain, gezongen door Adele en aangevraagd door Yvonne Swarts van afdeling GG 230.

volgende heer Meester van afdeling GG269 gaan we draaien Huilen doe ik wel alleen. En dat wordt gezongen door Jannes.

0: tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En we gaan verder met Robbie Williams met Candy. Aangevraagd door mevrouw Lent van afdeling GG 272.

En we gaan verder met André Hazes met Ik Leef Mijn Leven. Aangevraagd door de heer Wijten van afdeling GG 359.

We gaan verder met Hide It met Whisky Circuit. Aangevraagd door mevrouw Meijer van afdeling GG 368.

Rieke Luther wil graag Save the Last Dance for Me horen. En dat gaat Emmylou Harris zingen.

0: En dan gaan we op naar het nieuws. En we zijn na het nieuws weer terug met
1: de pleister
0: op de wonden met cabaret om lijst met Nederlands product.

0: De FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Friezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom, ons tweede uurtje.
1: Ja, met de pleister op de wonden. Hè. Mijn naam is Truus.
0: En ik ben Jan. Ik doe de techniek.
1: En ik klip het een beetje aan elkaar.
0: Zo is het.
1: Zo is het, hè. Hé, hey, we beginnen straks met cabaret, maar omlijst met Nederlands product. En daarna het laatste half uurtje hebben we de artiest vanavond.
0: En dat is vanavond.
1: René Karst. En daar ga ik wat over vertellen.
0: En ik ga de muziek draaien.
1: Maar we beginnen met... Je Guus Meeuwis met Je staat niet alleen. En Jan Keijzer met Kiss Me Quick. Oh, oh, oh.

0: Cabaret Festival.
1: En daar is het inderdaad tijd voor, Jan. Wat heb je uitgekozen deze reis?
2: Ik heb deze reis uitgekozen iets van Luc Lutz.
1: Oh ja, die ken ik nog
2: die
1: wel.
2: Die ken je nog wel,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, ja, ja. Zo oud ben ik al.
2: Gelukkig. het gaat over een 100-jarige, dus zo oud ben je nog niet.
1: Nee, er waren er al veel in Nederland, hè?
2: Ja, er waren een hoop al in Nederland.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.
2: Hij gaat op bezoek daar.
3: Is vader thuis?
4: Vroeg ik aan het oude mannetje dat opendeed. Hij knikte en liet mij in een kamertje waar een nog ouder mannetje zat. Haastig rukte ik een spreekhoorn van de wand en schreeuwde in zijn oor... Wel gefeliciteerd!
5: U bent er buis, zei de oude man met doffe stem. Vader is boven.
4: Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de 100-jarige aan de touwen. Hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde... Wel gefeliciteerd! De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de grond.
6: Ik ben niet doof. Alleen maar oud. Wat is er aan de hand?
4: Bent u niet 100 jaar geworden? Man, schreeuw niet zo. Weet het heus wel. Vanavond komt de burgemeester met een schemerlamp en een enveloppe met inhoud. Die schemerlamp, dat kan me niet schelen. Ja, die enveloppen interesseert me. Wat doen ze daar gewoonlijk in?
6: Ik wist het niet.
4: Waarvoor komt u eigenlijk? Komt u iets aanbieden?
6: Ik kom iets vragen. Voor eerst, hoe bent u zo oud geworden?
4: Het ging vanzelf. Elk jaar word je een jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen. Toen ik 70 was, was ik 70. Toen ik 80 werd, werd ik 80. En zomaar door tot 100.
6: Doet u er iets voor?
4: Nee, ik doe er niks voor. Het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit soort werk.
6: Wist u dat u het zou halen?
4: In het begin niet, maar later begon ik het in de gaten te krijgen. Toen ik 90 werd, ging ik de overlijdensbericht in de kranten nakijken. Ik knoopte vriendschap aan met de portier van het bejaardenhuis. En zo kon ik de stand op de voet volgen. Doorzetten, dacht ik. Tanden op elkaar. En jawel hoor, ik haalde het.
6: Waaraan schrijft u het toe?
4: Het is een kwestie van geduld. De aanhouder wint. Wie het laatst lacht, lacht het best. En goed al goed. In die richting moet u het zoeken.
6: Wanneer kreeg u het eigenlijk in de gaten?
4: Precies is dat niet te zeggen. Toen ik 70 werd, was ik nog een onbetekenend mannetje. Mijn tijd moest nog komen. Mijn 80ste verjaardag was zelfs een dieptepunt. Niemand begreep waarom ik niet doodging en ik wou niks loslaten. Maar toen kwam ik langzaamaan opzetten. Op mijn 90ste begonnen de mensen me na te wijzen. En op mijn 95ste had ik de moeilijkheden.

0: achter de rug.
1: Hebt u concurrenten?
0: Er wonen een paar negentigers in de stad. Maar ik hou ze nauwlettend in de ogen, hoor. Als er een jaar is, stuur ik hem een kaartje. Met beleefdheid erop. Dat haalt de fut dan wel uit op de duur.
1: Hebt u plezier in uw werk?
0: Oh ja, het aardige van ons vak is dat als jij maar een jaar voor ligt, je niet meer bent in te halen. Al doet de ander nog zo zijn best. Elk jaar dat hij ouder wordt, win ik er ook een. En zo kunnen ze me niet inlopen. Dat knakt ze op de duur.
1: Maar hetzelfde gevoel hebt u toch tegenover degenen die boven u liggen?
0: Zeker, maar het zijn er maar drie. Inhalen kan ik ze niet, maar kan wachten. En intussen hou ik ze in de gaten, hoor. De weduwe Bootjes uit Schiedam is 102. Goed, maar gisteren begon ze te hoesten. Dan heb je die oud Souwaaf Sermans in Bolzwart. Taaie bliksem. Maar hij woont op het noorden, op een hoek. Dan heb je verloggen met Venlo met het houten been. Die heeft een voorsprong. Want het andere been, daar heeft hij eigenlijk geen omkijker meer naar. Hè? Maar hij heeft sinds de vorige week een bril nodig voor zijn kleine lettertjes. En een bril, dat weten wij, 100-jarig onder elkaar, is het begin van het einde.
1: Wat doet u als u bovenaan staat?
0: Daar schijk ik ermee uit. Wat is er mij niet om te doen om de markt te bederven? Het jonge volk moet ook een kans hebben.
2: Ja, mooi hoor.
3: Ja, toch een mooie conferentie.
2: Ja, ik vind hem heel erg leuk.
3: Ik vind hem wel leuk. Ja hoor. Nou, jij mag weer verder.
2: Ja, we gaan verder met Nick en Simon met Pak maar mijn hand. En Laura Lin met Je hebt me 1000 maal belogen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: En dat was Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. We gaan verder met Max Wojski met Reis met kousenband. En René Schuurmans met Kom op en zing met me mee.
2: Bye.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is René Karst, geboren op 13 augustus 1966 in Hoogveen en overleden op 21 november 2025. Hij trad op sinds 1979. Aanvankelijk vooral met zijn moeder, zangeres Jannie Karst de Boer, als duo Karst. Via platenmaatschappij Ducarec gaf Karst als zanger, gitarist, componist op 30 cd's honderden eigen liedjes als duo Karst uit. Tussen 2006 en 2008 was Karst gemeenteraadslid voor het CDA in Hoogeveen. Hij trad terug op het moment dat hij succes begon te krijgen als soloartiest. In 2007 bracht hij twee feestnummers uit, Supergave Tijd en Dat Moet Je Niet Doen. Beide singles kwamen op zijn eerste soloalbum, dat eveneens Supergave Tijd heet. In 2008 kwam de single Ik Wil Zo Graag Weer 20 Zijn uit. In 2009 kwam Nooit Om De Liefde Huilen uit, gevolgd door de singles Naar Jou, Op De Tafel Dansen en Wat Een Feest. En het schetsduet met Marloes Oosting, Ik Wil Een Kerstboom Versieren Met Jou, uit 2010. In 2011 bracht René Karst de single De Deur van de Kroeg uit, als voorloper van zijn tweede album Help, dat op 3 juni 2011 verscheen. In dit jaar zond hij ook samen met zijn zus Erika een nummer in voor het Eurovisie Songfestival, maar dat werd niet verkozen. We gaan luisteren naar Supergave Tijd en Nemen Zoals Ik Ben.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Op 21 maart 2014 verscheen René Kas voor het eerst met zijn eigen band. Op 1 oktober van dit jaar opende hij bovendien een eigen winkel met als thema teddyberen. Achter deze winkel is een klein berentheater gevestigd, waar hij samen met zijn berenvriendje Ploef kindervoorstellingen speelde. Medio 2015 kwam de eerste single uit van Ploef en René Karst. Het nummer heette Het lied over mij. Begin 2016 kwam René met de single Hollanders, een samenwerking met DJ Bart. In mei vertrok René naar Turkije, waar hij met collega-zanger Stef Ekkel een nieuw nummer schreef met als titel Liever te dik in de kist. Het nummer werd door de beide zangers op single uitgegeven bij Berk Music uit Eindhoven. In het najaar van 2017 maakte René Kas bekend in het voorjaar van 2018 zes keer de Drentse theaters in te gaan, samen met Carole Smit en Dick Plat. In het concert met de titel Letter voor Letter werd speciale aandacht gevraagd voor het leren, lezen en schrijven. Dit werd in het theaterseizoen 2019-2020 voortgezet in de Overijsselse theaters. Eind 2019 werd René Kast ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. Kast kreeg in maart 2024 een gouden plaat voor zijn album Atje voor de Sfeer en andere sfeermakers uit 2019. Collega-zanger Marco Schuitmaker reikte deze aan hem uit tijdens het Snollebollekesconcert in het Gelredroom in Arnhem. Het is René Kast, zesde gouden plaat. En sinds 2024 was hij ambassadeur voor de Clinic Lounge. We gaan luisteren naar Atje voor de Sfeer en We dansen en we springen.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: René Karst overleed plotseling op 21 november 2025 op 59-jarige leeftijd in zijn slaap. Het publiek kon op 26 november afscheid nemen in theater De Tamboer in zijn woonplaats Hogeveen. Aanvankelijk zou daar op diezelfde dag de aftrap zijn van zijn theatertour The After Party. Op die afscheidsbijeenkomst werd René Karst postuum bekroond met de gouden plaat voor zijn hit Dat interesseert me echt geen ene reet. Zijn weduwe nam die in ontvangst. In het jaar van zijn overlijden werd zijn muziek beloond met 2 noteringen in de top 2000 van 2025. Lieve te dik in de kist kwam binnen op 306 en Adje voor de sfeer debuteerde in de lijst op de 153ste plek. Hij was eind februari 2 te zien in de 27ste seizoen van De Slimste Mens, dat vlak voor zijn overlijden werd opgenomen. Ondanks zijn overlijden werd in overleg met zijn familie besloten dat beide afleveringen zoals gewoonlijk werden uitgezonden. En werd voor en na beide afleveringen kort stilgestaan bij zijn overlijden. Claudia de Breij, die schreef in haar in november 2021 uitgegeven biografie over Nederlandse kroonprinses Amalia, dat Amalia graag wakker wordt met het liedje van Adje voor de sfeer van René Karst. We gaan luisteren naar Dat interesseert me echt geen ene reet en De Stenen op het plein.
0: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: door. Tot de volgende keer.
1: Ja, en dan hoop ik dat je lekker weer thuis bent volgende keer.
2: Als wij hier zijn, ja, weer, ja. Ja, dan maar, komt hij. We zijn er morgen alweer.
1: Ja, morgenochtend van 8 tot 10 hebben we de herhaling van de pleister op de wonden. Dus er komt alles ook nog een keertje langs.
2: En morgenavond. Dus,
1: en morgenavond ons muzikaal bloemetje, hè?
2: Zijn we er ook weer.
1: Ook van 8 tot 10. Maar, en overdag hebben we nog Joop en Jan met... Ja.
2: Testament
1: van de 60's.
2: Ja, de muziek uit de jaren 60's.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Maar ja, ik vind alles wel leuk. Ik heb geen voorkeur.
2: Heb je geen voorkeur?
1: Nee, ik vind alle muziek prachtig.
2: Dus je vond dit ook heel erg leuk met Atje?
1: Ja, ook. Ja, met Atje vond ik ook heel erg leuk.
2: René Kars, ja.
1: Ja, René Kars, prima. Hey,
2: ja. Wat wil je zeggen? We hebben nog een toetje zo meteen, hè?
1: Oh, wil je al weten hoe het heet?
2: Nou, vertel het maar vast.
1: Drink het leven, ja, en daar heb je eigenlijk wel gelijk in, hè? Drink het leven.
2: Ja, je hebt heel veel liedjes waar die gelijk
1: ja,
2: in heeft.
1: Ja, maar hij is veel te jong voor het.
2: Ja.
1: Van ons heen gegaan, vind
2: dat
1: ik.
2: Dat heb je nog helemaal.
1: Ja.
2: Daar kun je niks aan doen. Maar ja, wat zullen we ervan zeggen? Blijf lekker ademhalen, pak er fijner ervan.
1: Ja.
2: En zorg dat je gauw weer beter bent, want dat is belangrijk.
1: En dan lekker weer naar huis. Hè?
2: Zo is het, want dat is het beste wat er is. We gaan dus even afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: En dan gaan we nog even luisteren naar ons toetje.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa en ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Begonnen dit uur met zoals gewoonlijk Elvis Presley en van de film Spin Out was dit Tomorrow is a Long Time. Dus dat gezegd hebben, dan gaan we heerlijk veel muziek draaien. En dat gaan we doen. We blijven een klein beetje in de Elvis-sfeer met Conway Twitty en met zijn uitvoering van Lonely Blue Boy.
1: En waarom is...
0: Ja, vertel maar.
1: En waarom is dat in de Elvis-sfeer?
0: Luister maar.
1: Oké. Okay.

0: Ja.
1: I love... Nee, dat is niet I love. Among My Souvenirs van Connie Francis. Beter bekend als, inderdaad, als Connie Francis, maar ze heette eigenlijk Concetta Franconero. En dat was een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. En ze stamde uit een immigrantengeslacht, Italiaans immigrantengeslacht. En een muzikale talent vond de vader al heel vroeg dat ze daar wat mee moest doen. En hij probeerde er dus carrière te laten maken in de showbusiness. En daar heeft ze een accordeonles voor genomen. En heeft een plaats gekregen in de Amerikaanse televisieserie. Daardoor, door die accordeonles, in Startime. Nou, dat is, was een vliegende start voor de.
0: Zeker.
1: Ja. Dus, en een mooie stem ook trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Lekker, lekker rustig, lekker relaxed.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mijn stem nog bijspijken. Maar goed. Lonely. Daarvoor hebben we geluisterd naar A Lonely Blue Boy van Conway Twitty. En daarvoor...
0: Ja, was Elvis Presley. Daar waren we mee begonnen.
1: Ja.
0: Dus. Okay. En we gaan gauw verder met het nummer I Love You, How You Love Me. I Love How You Love Me van de Paris Sisters.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Even de muziek uit. Even, sorry, de schuifjes omhoog van het praten, want anders horen ze ons niet. Ja, dan horen we net Ik hou van Holland, instrumentaal van The Rollers. En daarvoor hadden we dus Daar sprach der alte Häuptling van Gus Bakkes.
1: Ja, en we kunnen allebei niet op de Nederlandse vertaling komen.
0: Nee, nou ja, vertaling. Er is een Nederlandse cover van, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ik dacht eerst dat het van Ria Valk zou zijn, want die heeft ook een soort cowboylied. Maar volgens mij is dat iets anders. Maar we kunnen dat. Ik ga het een keer opzoeken en misschien dat we dat de volgende keer kunnen gaan draaien.
1: Ik denk niet dat het van Ria Valk.
0: Nee, jij denkt het niet.
1: Nee.
0: Nou, oké. Okay. We laten het even in het midden.
1: Ja, laten we doen. Hè. We zitten hier om muziek te draaien en niet om een puzzel op te lossen.
0: Zo is dat. En we gaan verder met Jean Ferrat. En dat is een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. En in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. In de jaren 60 en 70, dat had ik al verteld, hè? Ja, zoiets had ik al verteld. Hij is getrouwd met de zangeres Christine Sèvres. En die kennen we met, even kijken, een liedje te worden. La Montagne is een hele grote hit van hem geweest. En dat is vertolkt ook door onze grote vriend Wim Sonneveld als zijnde het dorp. Hier is Jean Ferrat met C'est beau la vie.

0: Ja, dat was Pit Boon. Pit Boon met Moody River. Boon groeide op in Nashville, de hoofdstad van Tennessee en een belangrijke muziekstad. In 1954 begon hij plaat op te nemen voor Republic Records. In 1955 bracht hij een cover uit van de single Ain't That the Shame van Fats Domino. En hij verbrak daarmee de verkooprecords van de originele uitvoering aanzienlijk. Het is toch wel knap, als, daar hebben we het verleden week ook over. Als een cover beter is dan het origineel.
1: Nou, dat gebeurt inderdaad wel eens.
0: Ja. Ja. Het is trouwens representatief voor de beginperiode van Pit Boon dat hij dat deed. Omdat hij vooral gericht was op de toegankelijke versies van rhythm and blues. Waardoor de rock'n'roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Ik heb het altijd een prettige zanger gevonden.
1: Ja, ik mocht hem ook wel graag horen. Ja. En nog wel steeds hoor. Ik draai nog wel heel regelmatig ook thuis jaren 60 muziek. En dan komt hij natuurlijk in de playlist altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: En Corrie Konings, die is ook in de jaren 60 al begonnen, hè? En die heeft toen samen met de Rekels een hele grote hit gehad. Maar een wat minder hit was Ik Hoor Nog Je Stem. Hier is Corrie en de Rekels.
0: Die ga je nu een nieuw leven inblazen.
1: Nou, zoiets.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk.

0: Dat is niet waar, Ben Kruijs. Dat is niet waar, want ze lacht voor iedereen.
1: Zo is dat.
0: Ja. We hadden het toevallig net over die posters die in het ziekenhuis hangen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zijn die foto's zo gemaakt dat als je langsloopt, dan kijk je ze gewoon met je mee. Ja. Nou, dan geef je op een briefje, over 2-3 jaar, lopen ze ook nog eens een keertje met je mee.
1: Ja, zo is het.
0: Mooie techniek is dat. Mona Lisa van Bren Kramer.
1: Ja. En daarvoor, even niet vergeten, hadden we Dracula van ZZ en de Maskers, om even compleet te zijn.
0: Ja, zeker compleet. Daarna, we gaan direct luisteren naar Save Me van Davy D, Dozy, Biki, Mick en Titch.
1: Wauw.
0: Ja,
1: moeilijk, hè?
0: Dat is echt een mondvol.
1: Ja. Heb ik je wel eens verteld dat ik die gasten ooit nog een keer live heb gezien? Dat heb ik nooit verteld, hè?
0: Nee.
1: Ik was, toen ik mijn winkeltje had in Amsterdam-Noord, was ik sponsor van het Goud van Oud Festival in Monnikendam.
0: Ja.
1: En daar hadden ze allemaal artiesten uit de jaren 60 en ook een klein beetje uit de jaren 70, maar heel vaak uit de jaren 60.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren hun ook hier in Nederland en ze hebben daar toen ook opgetreden.
0: Okay.
1: En toen was alleen Dave D was er niet meer bij. Maar die was al een hele tijd was heel weg.
0: Oh.
1: Maar al die nummers uit die tijd gedaan. Het was echt geweldig. Een nostalgie van de eerste rang. Ja, echt.
0: Okay.
1: Ja, heel leuk. Maar goed, jij wil wat vertellen over Dave. Die Dozy, Biki, Mick & Titch.
0: Nou, die groep, noem ik het maar. Praat het makkelijker. Ze traden sinds 1961 op als groep onder verschillende namen. Waarvan de voorlaatste Dave D en de Bostons was. In Duitsland, de Star Club, in Engeland traden ze op, maar succes bleef er alsnog uit. Totdat in de zomer van 1964 traden ze op als supporting act van de Honeycombs, die destijds een hit hadden met Have I Tried. En toen zijn ze eigenlijk een beetje doorgedrongen.
1: Ja.
0: Dus dat is goed succes voor ze geweest. Daar gaan we zo naar luisteren. En als dat afgelopen is, gaan we luisteren naar Jim Reeves met Distant Drums.
1: Oké, Save Me, Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch.

0: Ja, dat waren dan twee verzoekjes achter elkaar. Dat was Downtown van Bachelor Clark, aangevraagd door tante Smarty. En die vroeg het voor alle luisteraars. En Bachelor Boy van Cliff Richard werd aangevraagd door mijn liefdallige vrouw Henriette. En dat waren voor al het verplegend personeel. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Ziekenomroep draaien we ze allebei.

Ja, dan wachten we volgens Ticket to Ride van de Beatles en Get Off of My Cloud van de Rolling Stones. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws, dus we gaan u zo eventjes verlaten en zijn na het nieuws van 11 uur weer bij u terug. Dus tot zometeen, tot straks.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in één land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Aanbeland in de tweede uur. En we zijn gestart met A Love of the Common People van The Cats.
2: Ja, en die kennen we ook uit de jaren 80 van Paul Young.
1: Paul Young?
2: Ja, dat is een heel groot hit geweest.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Dus dit is een cover?
2: Nou, dit is ook al inderdaad een cover.
1: Oké. Maakt niet uit.
2: Nee, zo is het. Want we zijn aanbeland. Ja, daarom. We zijn aanbeland bij 2 uur. En we gaan weer volledig met muziek verder. En af en toe dan hebben we een bepaalde herinnering die boven komt. En gaan we erover praten. En Love of the Common People was de eerste. En dan gaan we gauw verder met Eddie Christiani. Wie kent hem niet?
3: Nou, ik wil net zeggen, het is toch een gauw ouwe hoor.
2: Wij kennen hem. Ja, maar absoluut. Ik denk ook dat heel veel mensen hem kennen. Eddie Christiani met Lou.

0: Nou, dat zullen we dan maar positief opvatten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Hiervoor hebben we geluisterd naar Lulu van Eddie Christiani. En dit was Melly Page met You Can't Be Wrong About Boys. En we gaan, nu gaan we luisteren naar Say You Need It van Barbara Perry. En dit is echt heel opmerkelijk, hoor. Barbara Perry, die is geboren op 22 juni 1921. En overleden op 5 mei 2019. Nou, een snelle rekensom betekent dus 98 jaar.
1: Zo.
0: Prima. En ze was een Amerikaanse actrice, zangeres en danseres. En nu komt het. Ze heeft 84 jaar in Hollywood en de Broadway gewerkt.
1: Zo, doe maar.
0: Dus die heeft geen jeugd gehad. Nou, die zit op de 16e jaar is ze daarmee begonnen. Ja. Dat is echt niet normaal. En haar carrière was een filmcarrière in 1933. Toen verscheen ze in Counselor at Law. Ze had ook een kleine rol in The Mystery of Edwin Drood in 1935. Nou, dat zijn films die mij helemaal niks zeggen. Maar ze trad op in Broadway Ze trad op Broadway op in diverse producties, waaronder als Anna in Rumpel in 1957. En in 1950 speelde ze mevrouw Larry in Happy as Larry op Broadway. Bij de mid-1950s... Oh, dat had ik even moeten vertellen natuurlijk. Te vertaald om te snel uit te doen. Wacht even hoor. Ik wijs gewoon door. Midden jaren 50, begin van jaren 60, heeft ze gestudeerd op de Royal Academy of Dramatic Art in Londen, Engeland. Daar wilde ze ook nog eens een keertje toneelspelster worden. Nou, ik vind het wel een heel onmerkelijk verhaal.
1: Een heel onmerkelijk verhaal. Inderdaad, al zo lang ook op Broadway te hebben gestaan.
0: Ja, toch?
1: En zo zie je maar even werken, ga je niet altijd...
0: Echt niet normaal. Maar inderdaad. Daarom, Barbara Perry, Say You Need It.
1: Ja, heb je het nodig of niet? Ja,
0: nou, ik moet even bijkomen van dit verhaal. Ik heb ook lang gewerkt, maar er waren me 43,5 jaar.
1: Nou, daar komen ze dan.

0: Ja, dat was Wally Tax, die we kennen van The Outsiders uit de jaren 60. En met het nummer I Won't Feel Alone. Daarvoor hadden we een terugblik op Ja, zuster, nee, zuster. En dat deden we met Hetty Blok en Leen Jongewaard met Willy Stekkie. En we begonnen natuurlijk met het verhaal van Joop over Barbara Perry. Say ja. You Need It.
1: Blijft onverstaan.
0: Ja, zeker.
1: Wally Tax is toch een Hagenees?
0: Nee. Is echt een Amsterdammer.
1: Amsterdammer?
0: Ja, echt een Amsterdammer. Zelfs de hele groep.
1: Oh, ik ben in de ruimte met die anderen. Ja, natuurlijk. Kan ik makkelijk zeggen. moet ik ook zeggen met wie? Hoe heet hij nou? Ja. Echt Hagenees. Oude Den Haag. Hoe heet hij nou?
0: Oh, Harry Jekkers. Klein orkest.
1: Ja. Oké.
0: Yes. Ja. Hey, we gaan gauw verder met Shocking Blue en het nummer Venus. Dat is een lied dat deels is geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse rockband Shocking Blue. Het werd een internationaal lied in 1969 en bracht het tot de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Venus was de vierde hitsingle van de Nederlandse rockband. En de muziek van het nummer, de banjo song uit 1990 door Tim Rose van de groep The Big Three. Echter werd Venus niet geschreven als A-kant voor Shocking Blue, maar had een B-kant nodig voor de single I'm a Woman. En hij kwam afkomstig van de LP At Home. En deze LP had ik ook als een van de eerste LP's op mijn kleine draagbare pick-a-pie, wat ik toen de tijd gekregen heb. Goed.
1: Was jij nou degene met twee speakers? Of
0: ja, één? Nee, ik had twee speakers aan de knop zitten. Ik had stereo. Nee, wij hadden al stereo.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan verder met Shocking Blue en het nummer Venus, wat een hele grote hit is geweest, ook in Amerika.

0: Ja, Joop, je mag wat zeggen. Dit was... Nee, ja, je mag helemaal niks zeggen.
1: Ik ben sprakeloos.
0: Ik ben ook sprakeloos. Ik moet met het volgende beginnen eigenlijk. Dat is deze wel.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Krijg je als je niet oplet.

0: Nu ben je echt aan de beurt, Joop.
1: Ja. Dit was Yesterday Man van Chris Andrews. En we gaan nu luisteren naar...
0: Ja. Laat als de Zorba.
1: Mijn jeugdherinnering.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Land als de Zorba van Trio Leniek. Ja. Wasted Words van Emotions.
0: Ja.
1: En Laat me los van Peter Koelewijn.
0: Nee, want dat werd het eerst vanzelf.
1: Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen.
0: Jij ging wat vertellen over Laat als de Zorba.
1: Ik ga eventjes... Dat is al lekker bij zijn, joh.
0: Ja, ik heb je helemaal van het stuk afgebracht.
1: Ja, precies. Want dat is een Trio Helleniek. Dat is een Grieks trio dat zich specialiseert in de Griekse sirtaki-muziek. En dat hebben ze bewerkt voor het westerse publiek. En uiteraard zijn ze natuurlijk... Nou, uiteraard. Ze zijn bekend geworden door de hit De Dans van Zorba uit 1965. De film. Mooie film trouwens.
0: Met Anthony Quinn volgens mij.
1: Anthony Quinn, inderdaad. Ja. En dat was een Brits-Griekse film uit 1964... van regisseur Michael Kokoyannis, gebaseerd op een roman uit 1952 van de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis. Oké.
0: Moeilijk woord.
1: Ja, precies. Zorba de Griek speelt zich af op het Griekse eiland Kreta. Mikis Theodorakis was componist van Zorba Dance, de Sirtaki. En dat, dat hebben we gehad. Dan gaan we daar nu naar luisteren.
0: Ja, en daarna gaan we luisteren naar Wasted Words van Emotions. Ook een muzikale herinnering van jou, Joop.
1: Ja, dan hebben we dus alle drie gehad, hè?
0: Zo is dat. Ja. La Danse de Zorba, Trio Helleniek.

0: Deze was op speciaal verzoek van Jonna en die vroeg aan Mama's en de Papa's en California Dreaming. Echt een heel leuk nummer.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Een beetje voor ons bestemd. Voor mevrouwtje en ik. Want wij zijn uiteindelijk de papa's en de mama's.
1: Absoluut. Ja, zeker.
0: Ja, en ik denk dat er is inderdaad over nagedacht. Dus, ja.
1: specifiek, en maakt niet uit hoe je mama's en papa's zijn.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar goed.
1: Ja, dan weet het waar straks ik zou dat doen. Nee. Ja, wij zien dat in het berichtje. En zie je hoe mensen sommige dingen schrijven. En soms is het hartstikke leuk hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek. En Peter. Waar het hart van
1: Peter,
0: vol is.
1: Ja, precies, Peter. Peter Bakker, oh nee, sorry. Peter Koelewijn met Laat Me Los.

0: Ja, dat was een verzoekplaatje van iemand uit Luxemburg die ook zit te luisteren. Ja. Waarschijnlijk heeft hij via internet de radiostation FZO gevonden. En dat is Jan LaVerge uit Luxemburg. En die vroeg het nummer Wake Up Little Susie aan van de Everly Brothers.
1: Ja, maar iedereen kan het opzoeken. www.flevoziekenomroep.nl.
0: Kijk, nog even gezegd hebben. Hè? Ja.
1: Dus. En dat via internet. Dus het is helemaal geen probleem.
0: Nee. En als u daar dan inderdaad op ingelogd bent, dan kunt u ook daarop luisteren naar onze muziek. En
1: het verzoekje indienen.
0: Het verzoekje indienen, ja. Zo is het ook inderdaad.
1: Ja, ja. Ook al zit je op IJsland, maakt niet uit.
0: Dat bedoel ik. Hey, daarvoor hadden we natuurlijk nog Paula Dennis met het antwoord op die van Johnny Hoes. Was jij maar bij moeder thuis gebleven? Nou, dat was haar antwoord. Ja, was jij maar bij moeder thuis gebleven? Goed. Hey, we gaan gauw verder weer met muziek. En dat doen we met een nummer van Billy Preston. En That's the way God planned it.

0: dan moet je die wel hebben natuurlijk.
1: Nou, nou, nou. En dan mij vragen of ik het moet winnen als ik met jou gewerkt heb. Nou, dat is echt niet waar hoor, Joop. Je bent niet zo vermoeiend, dat valt wel mee.
0: Oké. Ja, goed.
1: Hey, we gaan afsluiten, want ja, we hebben nog maar een paar seconden. En, dus het zit er alweer op. Dus ik ga zeggen, hou goed en tot de volgende keer misschien.
0: Ja, veel gezondheid. Snel naar huis.
1: Bye bye.
0: Zwaai, mazzel.
1: Doei.

0: 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

vieren en dat maakt me woest. Laatst vond zij een tak met dropjes voor de hoed. Zij liep met een pen die elke weer van snuit. Slaap vannacht maar buiten ben en zorg dat je verkouden bent. Zonde als die drop niet werd gebruikt. De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante. Die dubbele tante, ze lijkt op Dorothee. Ze heet Marie, ze heet van drie. Het is daarom dat ik er gerre zie. Ze gaat naar bed met portret van Benny Gay. Ik zat op een bankje in een mooi plantsoen.

dat is, dat weet ik niet. Maar je tante is het zeker niet. De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante, is een plezante, ze lijkt op Doris.

0: allemaal de complimenten van mijn tante.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7:00 vanavond minder intercities. Belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Thank you.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Brusselse meisje, zo aardig naïef, was zij voor mademoiselle. Zeggen de jongens en fluisteren lief, hoe wat is het waar?

0: U luistert naar de Fevozikon.
1: U luistert naar de Flevo-Ziekenomroep. Het is 3:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De kans op onweer, hagel en windstoten voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: van de weg.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké. Fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Het is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Je luistert naar
2: de Flevo.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. De erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. In Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En mijn naam is Trus.
2: En de mijne is Jan.
1: Ja, en we komen u weer een bloemetje brengen. We gaan eerst een reisje door Europa maken.
2: Met zangers die in de landstaal zingen.
1: Ja.
2: Dat is het eerste bloemetje.
1: Ja, en het tweede bloemetje, dat is ook een groot boeket. Een greep uit de kast.
2: Ja. Dat is ook voor ons een verrassing wat het allemaal wordt.
1: Ja, want dat, ik haal uit de kast een cd'tje. En dan zoek ik... ik zoek niet uit. Ik zeg nummer 20. En die moet jij dan draaien.
2: Ja. Daar.
1: En wat het is, weet ik niet.
2: Als het te slecht is, zeker uit.
1: Ja. Dag. Hey, en dan gaan we naar het tweede uurtje. Ja, hebben we een half uurtje duetten. En daarna onze artiesten van de avond. Katie Melua. Ja.
2: Nou, vooruit dan maar.
1: Ja. Maar zover is het nog lang niet, hoor. We gaan eens maar een muzikaal reisje door Europa maken.
2: Goed.
1: En we beginnen vandaag in Griekenland.
2: Oh, kijk eens aan. Hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Maar mijn tekst heb jij bij je liggen, hoor.
1: Nee, die heb ik je netjes gegeven. Hey, en daar is Marina Sati.
2: Mm-hmm.
1: En ze werd geboren in Athene. Juist. Dus ja.
2: Uit een Griekse moeder en een Soedanese vader.
1: Nou ja, dat kan toch, moet je horen. Hè?
2: Ja,
1: en eigenlijk bracht ze de kindertijd door in Heraklion op Kreta.
2: Dat is zo'n eiland te de weg.
1: Ja, op het eilandje. En ze bracht in 2012 haar eerste single uit.
2: Ja.
1: En in 2016 volgde haar doorbraak.
2: Zo, heb je 4 jaar over gedaan.
1: En dat komt eigenlijk door de single Koep op YouTube.
2: Ja?
1: Koeps op YouTube. En toen werd er 24 miljoen keer werd het beluisterd. Dus,
2: Moet het wel wat zijn, hè? Maar dat gaan wij niet draaien.
1: Nee. Jij gaat draaien Mantissa.
2: Oké, en dat betekent?
1: Gewoon Mantissa.
2: Dat is een naam.

0: Nou, dat is Griekenland.
1: Zo.
0: Dat is Grieks, hè? Geen woord Engels bij.
1: Nee, geen woord Engels. Hé, hey, en dan steken we de grens daar even over en dan zitten we in Bulgarije.
0: Oh, dan zijn we naar het noorden gegaan.
1: Ja, noorden.
0: Ja, daardoor is dat, ja.
1: Nou ja, het ligt er een beetje naast.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Wel, toch?
0: Gaan we ruzie maken samen?
1: Nee.
0: Zal ik de kaart erbij pakken? Ja. Maar goed, in Bulgarije komen we terecht. Het is een mooi land overigens, ja.
1: Preslava, Koleva, Inova.
0: In het Bulgaars?
1: Nee, het blijft hetzelfde. Dus
0: nee,
1: ze hebben een andere lettertype.
0: Ja,
1: verder
0: precies.
1: Blijft hetzelfde. Zo nou, gaat dat.
0: Het is een Bulgaarse zangeres, uiteraard.
1: Natuurlijk.
0: Ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste namen van de Bulgaarse moderne muziek.
1: Nou, kijk eens aan, hè.
0: Ze heeft sinds haar debuut al meer dan 60 prijzen gewonnen.
1: Goed, hè?
0: Nou, zeker.
1: En weet je waar ze geboren is?
0: Nee.
1: In Dobrich.
0: In Dobrich?
1: Ja.
0: Nee, daar ben ik wel eens geweest, hè?
1: Ja.
0: Zeker.
1: En haar vader was een internationaal autocoureur.
0: Nou, dat zegt me niks. Nee, ik ben pas voor autocoureur gaan racen interesseren. Toen onze grote vriend wereldkampioen werd.
1: Oh ja. Maar ja, ze wilde natuurlijk graag zingen. Maar... de ouders vonden het maar niks, hoor.
0: Nee, ik heb beter vak leren. Hè?
1: Ja, en ze ging op 15-jarige leeftijd al zingen in nachtclubs.
0: Oeh, jong, hè?
1: En ze vertoonde haar muzikale opleiding met een specialisatie in volkszang.
0: Mm-hmm. Volksmuziek, hè?
1: Ja, zo. Maar goed, en pas eigenlijk in 2004 koos ze voor de artiestennaam Preslava.
0: Dat was de voornaam.
1: Ja.
0: Nou, dus, leuk.
1: Maar wij gaan luisteren naar Pismo.
0: En dat betekent?
1: Brief.

0: Nou, hoe vond je dit? Om Preslava.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Ik ook, ik vind het leuk.
1: Eigenlijk mooier dan het oude Bulgaars, want daar kan ik geen kaas van maken.
0: Nee? Nou.
1: Dit vind ik wel mooi. Dit vind ik wel mooi.
0: Nou, de volksmuziek vind ik ook leuk.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg gekletst. We gaan naar Roemenië.
1: We blijven in het Oostblok vandaag.
0: Ja, we blijven een beetje in het Oostblok. Voormalig Oostblok. Dus, en daar is Monica Anciel.
1: Oh, dat is ook een beroemde zangeres.
0: Ja, want ze zat in het voorprogramma van Ray Charles en Julio Iglesias.
1: Dan moet je toch al een klein beetje kunnen zingen.
0: Ja, denk ik wel, want anders willen ze je niet.
1: Nee, precies.
0: En ja, ze was 14.
1: Ja.
0: En daar begon haar carrière op een Roemeens festival. En daar won ze de eerste prijs al gelijk.
1: Meteen. Eerste keer de beste.
0: Ja, en dan groeit je populariteit ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, meteen. Dat gaat allemaal die kant op, hè?
0: Nou, ze won onderhand nog een gouden hert.
1: Nou, daar ben je ook klaar mee in je kamer, zo'n gouden hert.
0: Dat was ook een belangrijke prijs, een muziekprijs. En ze bracht
1: nog meer prijzen.
0: In 1996 ook haar eerste cd uit.
1: Ah, dat was een goede prijs dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. En toen groeide de populariteit waarschijnlijk.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goed, we gaan even kijken wat gaat te zingen.
0: Podul di Piatra.
1: En dat betekent?
0: Stenen brug.

0: Bravo, bravo. Hey, we hebben al gezegd, we blijven een beetje in die contraien rondhangen, hè?
1: Ja, we willen maar blijven. In het,
0: we gaan naar Polen.
1: Ja, precies. Zit het hele hoekje erboven.
0: En daar is Aleksandra Kaczartzina Wilgomas.
1: Jeetje, wat een naam zeg.
0: Ja, en ja.
1: Dan kun je die aanspreken als DJ.
0: Nee, ze hebben er Luna van gemaakt, maar dat is pas een aantal jaren later. Toen ze.
1: Een beetje bekend werd.
0: Een beetje bekend werd.
1: Ja, dat meestal. Ja.
0: Want als je dat allemaal aan moet kondigen, natuurlijk. En nou ben je gauw klaar. Luna. Klaar.
1: Luna kan. En soms in hoofdletters.
0: Ja, ja.
1: Ook dat nog.
0: En het is een veelzijdige dame, hoor.
1: Ja.
0: Want. Ze kan ook, hoe heet het, ze is piano spelen, viool spelen. Ze is een liedjeschrijver en in het Engels en het Pools. En een componist. En ze is ook nog yogaleraar.
1: Houdt ze nog tijd over om te zingen, vraag je je af.
0: Ik denk het wel.
1: Nou ja, dat zullen we horen. Wat laten we er zingen?
0: Tjerwin, mooi gust.
1: Ofwel, dat betekent ook weer?
0: Het rood van mijn lippen.

0: Nou, we gaan toch weer een beetje op huis aan, hè?
1: Ja, dat moet wel, hè?
0: Want we gaan naar Duitsland.
1: Als dat nou Oost-Duitsland is, zijn we helemaal het oostelijk gebleven.
0: Nee. Het Nicole is gewoon van, Duitsland gewoon.
1: Ja, komt Nicole vandaan, hè?
0: Ja, Nicole. En dat is ook een... Daar scoorde in Duitsland haar eerste hit in 1981 met het liedje Vlieg nicht so hoch, mein kleiner Freund.
1: Ja, dat is een bekend liedje.

0: En ze is eigenlijk verder bekend geworden in Europa door het liedje Ambition Freedom, waarmee ze in 1982 het Eurovisie Songfestival won.
1: Ja, en dat zong ze ook in diverse talen stukjes
0: ja,
1: altijd.
0: Ja, ja, ja, ook ja, zelfs ja. In het Nederlands.
1: Ja, precies.
0: Ja, in Nederland werd het ook een nummer 1 hit. Dus.
1: Ja, mag je wel stellen.
0: Maar wij gaan toch nog even naar die vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend, kijken, luisteren.
1: Naar het begin terug, hè?
0: Ja. Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend. Nou, vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend.
1: Oké.

0: Dan zijn we bijna thuis.
1: Yep.
0: Sterker nog, ja, we gaan naar huis.
1: Ja, en daar is Connie van der Bos.
0: Mm,
1: ja, en eigenlijk heet ze Connie Hollestelle.
0: En geboren in Den Haag.
1: Yep.
0: En ze begint haar carrière bij het
1: Avro's Kinderkoor.
0: Ja, dat ken ik nog wel van de woensdagmiddag. Als ik aan school was.
1: En ze krijgt eigenlijk een platencontract.
0: Ja? Van wie?
1: Omdat ze haar door het Knokkenfestival in 1961. Maar sorry, ik zei, wat wilde jij zeggen? Nee, dat jij uit school kwam, wat luisterde je dan?
0: Woensdagmiddags, het Afro Kinderkoor, onder andere liedjes.
1: Oh, je op de radio, hè?
0: Ja, op de radio was het. Ja, tv hadden we nog niet, hoor. Dus. Nee, was op de radio, ja.
1: Oh.
0: En haar eerste opwachting was dat we zagen bij de Rudy Karel Show, televisie.
1: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Ik niet.
1: Ja.
0: Nee, dat hadden we niet gezien, nee.
1: En ook zij is naar het Eurovisie Songfestival geweest in 1965.
0: Ja.
1: En dan werd ze 11e met liedje Het is genoeg.
0: Ja, toch wel netjes, 11e.
1: Ja hoor, dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
0: Goed, we gaan luisteren naar
1: de andere kant van de maan.

0: Dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Nu zijn we aan de greep van de kast. Dat betekent dus dat jij voor de kast hebt gestaan.
2: En gewoon heel veel cd's eruit hebt.
1: Ja, hele stapel. Te veel eigenlijk. Maar goed.
2: Ja, nou ja, wat we te veel hebben, bergen we wel weer op.
1: Komt volgende week weer.
2: Ja, dan kan ik weer op ruimen.
1: Kan je weer opnieuw. Nou, vertel maar. Je begint.
2: Nou, als eerste had ik Engelbert Humperdinck met Take My Heart. En daarna Koert Dörren met Meisjes.

En dat was Danny Christian met Rosamonde. We hebben nog staan Demis Roussos met My Friend the Wind. En Clem Miller met Don't the Jive.

0: En doing the jive, heb je dat ook gedaan?
1: Ja, ik heb de jive gedanst, ja, in mijn jonge jaren.
0: In de jonge jaren, ja. Kijk eens aan.
1: Zou het niet meer kunnen.
0: Hé, ik heb er nog twee.
1: Ja? Ik heb nog precies.
0: Kan dat nog?
1: Ja, dat halen we nog wel even eens kijken. Ja hoor.
0: En anders zou ik vast zeggen tot na het nieuws.
1: Zeg dat maar vast.
0: Tot na het nieuws. Hé, we gaan verder met Clinton Forsythe met Lady Bird en Vincent met Alle Kleine Dingen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan. We zijn er nog steeds.
1: Ja. En zoals je gehoord hebt, duetten. En we hebben er echt weer een aantal.
2: Een aantal, ja, zo is het. De eerste twee duetjes gaan we aankondigen.
1: Linda Ronstedt met Aaron Neville met Don't Know Much. En daarna Beyoncé en Post Malone met Levi's Jeans.

0: IJsland in de stream, dat is de volgende met Dolly Parton en Kenny Rogers.
1: En daarna Bastiaan Ragas met Simone Kleinsma zonder jou.

0: We gaan verder met Don't Break My Heart van Elton John en Kiki Dee.
1: En daar sluit op aan Peter Sells met Sophia Loren, Zoobie Zoobie Zoobie.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Katie Melua. Geboren als Kate van Melua in Kutaisi in Georgië op 16 september 1984. Katie Melua groeide op in Kutaisi en later in Batumi, gelegen aan de Georgische kust. Op 8-jarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Belfast in Noord-Ierland en nog later naar Londen in Engeland. Dit vanwege het beroep van haar vader, deze was hartspecialist. In Londen ging Katie naar de Brit School for the Performing Arts and Technology. Deze door de muziekindustrie ondersteunde school staat bekend als leverancier van beroemde artiesten. In 2003 werd Katie Melua ontdekt tijdens een showcase door Mike Bett, die ook zelf zanger was en tekstschrijver, maar ook arrangeur en producent. Die op zoek was naar een zangeres met aanleg voor jazz en blues. Haar eerste album, Call of the Search, werd in 2003 uitgebracht. Hierop staan twee nummers van haarzelf. We gaan luisteren naar Call of the Search en Thank You Stars.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Katie Mellewa. Haar tweede album, Piece by Piece, kwam uit op 26 september 2005. Op 19 maart 2005 kwam haar grootste droom uit door samen met overgebleven leden van de Britse rockband Queen het nummer Too Much Love Will Kill You ten gehore te brengen op een anti-AIDS concert in Zuid-Afrika. Het concert bracht een recordbedrag in de strijd tegen AIDS op. Op haar tweede album staat onder andere de single 9 Million Bicycles, dat zij op 27 augustus 2005 zong tijdens het kerkelijk huwelijk van prins Pieter Christiaan met prinses Anita in de Grote of Sint-Jeroenskerk te Noordwijk. Dankzij de extra aandacht die Mellewa door dit optreden kreeg, begon haar populariteit in Nederland en België toe te nemen. We gaan luisteren naar Piece by Piece en 9 Million Bicycles.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Vanaf 2004 staat Katie Melloa genoteerd in de Radio 2 Top 2000. Op 13 april 2008 trad ze op in Ahoy in Rotterdam, dat volledig uitverkocht was. In mei 2009 bracht Melloa een live cd uit die door Mike Bett gemixt was. Het studioalbum The House kwam op 21 mei 2010 uit Nederland en 2 dagen later in België uit. Op 1 september 2012 trouwde ze met de voormalig wereldkampioen Superbikes James Toseland. En in september 2013 kwam het album Kate van uit, genaamd naar haar oorspronkelijke voornaam. In 2016 maakte ze een wintertour vergezeld door Cory's Woman Choir. Dit jaar trad ze op in alle grote theaters van Europa. En op 2 november staat ze ook nog in Carré in Amsterdam. We gaan luisteren naar Red Balloons van de House album en Tiger in the Night.
0: De artiest van de avond.

0: maar zo door. Tot de volgende keer.
1: Ja. Morgen kunt u in elk geval nog naar de herhaling luisteren van ons muzikaal bloemetje.
2: Op donderdag?
1: Ja, op morgenochtend, ja.
2: Ja, want als je donderdag luistert, is het morgenochtend, is het
1: ja,
2: vrijdag.
1: Ja, zo is het, dan is het vrijdag. Maar goed, op donderdagochtend van 8 tot 10.
2: Ja.
1: Dan hebben we van 10 tot 12 weer wachten op de dokter. En van 2 tot 4 Fred's Music Mix. En s'avonds live de muzikale vaart van Jan van Eunen en Peter Bakker.
2: Zit weer een druk programmaatje morgen.
1: Ja, ja. Nou, verder helemaal opgevuld met muziek. Dus.
2: Helemaal goed. Keurig toch?
1: U ziet dat zonder.
2: Nee, zo is het. Wij gaan afscheid van u nemen. Voor ons zit het erop vandaag.
1: Ja.
2: Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: En dan gaan we nog even luisteren naar
1: Dreams on Fire.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL-Alert!
2: Oh, er is een NL-Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert en informeer anderen.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Play Vosgien Omroep.

dansen voet.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen weer.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4:00 gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.